0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer maandag. En voor sommige kinderen, ja, de eerste schooldag na de vakantie. Maar ik kreeg ook al een aantal berichtjes vorige week van luisteraars die vandaag bijvoorbeeld een studiedag hebben, omdat ze morgen ook vrij zijn. Ja, dan heb je dus een extra lange vakantie. Nou ja, kijk, of je nou wel of niet naar school gaat. Het naar schoolalarm gaan we straks natuurlijk wel laten horen voor iedereen die dus wel naar school moet. Maar ja, dat doen we niet nu op dit tijdstip, hè. Nee, dat is veel te vroeg. Het is tenslotte pas een paar minuten over zes. Maar wel al wel, ja, je kunt het al wel licht noemen buiten, hoor. Nou zal nog niet overal de zon schijnen, want die moet natuurlijk nog even opkomen. Maar zodra die boven de Evenaar is, maakt hij natuurlijk al licht. Waardoor het niet meer hartstikke donker is buiten. Altijd fijn natuurlijk, want voor je het weet zitten we alweer in de volgende maand, in de maand juni. En dat is de maand met de langste dag. Ja, moet je nagaan. Dus we hebben eigenlijk nog maar hele korte tijd. En dan gaat het alweer korter worden. Terwijl voor mijn gevoel is dat pas net begonnen. Ja, maar goed, we zitten pas begin van mei. Dus het duurt nog even, hè, voordat het 21 juni is, de langste dag van het jaar. Gaan we nu nog niet over nadenken. Waar we wel over gaan nadenken is natuurlijk over die prijsvraag straks. Over welke liedjes je misschien wil horen. Want misschien ben je al klaar wakker en denk je, nou, ik heb wel zin vandaag in een liedje van puntje, puntje, puntje. He, dat kan zijn K3, Kinderen voor Kinderen, Tonky en Jack, Rutger, Thomas en Paco of Dutch Tuber. Laat het mij weten via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan ga ik die verzoekjes straks draaien. Maar eerst een stiekem een verzoekje van mezelf. Eentje die ik heb uitgekozen om mee te gaan beginnen in de ochtendshow. En dat is vandaag Lekker Eigenwijs van Kinderen voor Kinderen. Ja.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Hey, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies, kie.
1: De keus is keu.
2: Nee, kies, kie.
1: Nee, kies, keu. De keus is keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies kie.
1: Nee, kies keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning? Dag.
6: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. Ka, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
8: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een heel ander verhaal.

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Chihuahua.
1: Dat waren de Dalton Sisters. En die zongen dan weer over die hele kleine hondjes. Hè? Over die Chihuahuas.
2: Chihuahua, ja, dat is een heel klein hondje. Dan moet je altijd oppassen dat je er niet op stapt.
1: Nou, daar valt toch ook wel weer mee.
2: Ja, maar die laat je zo struikelen, hoor.
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
2: Hé, heb je het al gehoord over de 8-jarige Filijnen? Die heeft een tekenwedstrijd gewonnen. Nou ja, dat kan, hè, dat je een mooie kleurplaat hebt gemaakt. En dat...
1: Tekenwedstrijden worden wel vaker georganiseerd. Dat klopt, en dan win je vaak iets leuks.
2: Ja, en dat de jury zegt, jij was de beste.
1: En wat heeft ze gewonnen?
2: Nou, ze heeft een ontwerp gemaakt voor de NS, de Nederlandse Spoorwegen.
1: Oh.
2: En kinderen mochten namelijk een droomtrein tekenen. En die konden ze dan ook insturen. Dus hoe zou je je ideale trein tekenen? Ik denk, als jij hem zou tekenen, zou die rood zijn.
1: Ja, maar goed, er zijn andere landen waarbij ze al rode treinen hebben. Dus dat is misschien niet handig. Maar inderdaad, dat zou ik wel doen. Dit is een wedstrijd voor jou, joh. Waarom heb jij niet meegedaan? Jij bent een treinenfanaat. Of was het, was het een wedstrijd alleen voor kinderen? Want ja, dan mag je niet meedoen natuurlijk.
2: Nee, het is alleen voor kinderen.
1: Oh,
2: dus
1: daar
2: ben ik snel vanaf.
1: Ja, jammer.
2: Kinderen mochten dus een droomtrein tekenen. Er zijn heel veel inzendingen binnengekomen. Uit al die treintekeningen werd die van Filijnen gekozen als winnaar.
1: Aha.
2: Nou, omdat hij ook echt gaat rondrijden, hebben ze natuurlijk wel gezegd, dat moeten we even professioneel aanpakken.
1: Ja, dat gaat met stickers en van alles nog wat, toch?
2: Ja, dus samen met een echte tekenaar maakt die Filijnen van haar tekening een ontwerp die op de hele trein van voor naar achter te zien is. Aan beide kanten.
1: Dat is een grote trein.
2: Dat is een hele lange trein.
1: Ja.
2: En ze had dus allemaal monsters. En die zijn allemaal geprint als stickers. En die worden dus op de trein geplakt. Een deel daarvan is al te zien. En binnenkort rijdt deze monstertrein dus door heel Nederland.
1: Maar zijn het enge monsters of valt het wel mee?
2: Nee, dat valt wel mee. Het ziet er wel leuk uit. Maar dan weet je dus, als je die trein ziet rijden, ziet er veel leuker uit dan al die vieze graffiti. Dan is hij dus van Filijnen.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: zwaartekracht van Job hoorde je bij Halloween Radio. En dit is de...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de ochtendshow met de platenkast. Nou, een nieuwe week, een nieuw thema. En ja, ik weet het, in sommige delen van het land, op sommige scholen is het nog vakantie. Maar anderen moeten wel degelijk weer naar school toe. Dus ja, of je bent er al lekker vroeg bij of nog even niet. Maakt niet uit, de platenkast is er altijd. En hebben wij nog een beetje moeite vanochtend gehad met opstaan. Nadat wij 3 dagen in Utrecht stonden op de Creadu Lentefestival. Maar ik heb wel weer een nieuw thema uitgezocht. Getallen, liedjes met getallen of cijfers erin. Denk aan het liedje van Bert en Ernie. 6, mijn favoriete cijfer is 6, dat zou kunnen. Of Three Little Birds van Bob Marley is ook een leuk voorbeeld. Maar ik dacht, we beginnen een beetje rustig aan met een liedje van 11 jaar oud. Het komt uit 2015. Het is van een onwaarschijnlijke combinatie. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Je weet van de Beatles. Nou, Paul McCartney hoor je vooral op de gitaar in dit hele mooie liedje. For 5 seconds. Dit is nog een beetje voor 6-7. Nee, 10 jaar geleden was het For 5 seconds dus. Van Rihanna, Kanye West en Paul McCartney.

0: top 40 liedje op Hallo Kids Radio. Ja, je kan wel horen dat we een beurs hebben gehad. We stonden namelijk afgelopen weekend bij de Creado Lentefestival. Ja, en dat vindt mijn stem altijd ietsje minder leuk. Ondanks dat het evenement zelf altijd wel heel leuk is. Hè? Dat niet te noemen natuurlijk.
1: Goed, het is 7:01. En zoals altijd spelen wij de prijsvraag. Want deze week hebben we weer een hele stapel leuke prijzen weg te geven.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, je hoort het al. Je kunt ze opstapelen. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Het is namelijk tijd voor die supergeheime 10:07 prijsvraag.
0: En deze week is misschien een beetje gek om te zeggen. Maar vorige week was het natuurlijk lekker vakantie. De meeste kinderen moeten deze week weer naar school. En daarom kregen wij van een aantal luisteraars berichtjes. Die bijvoorbeeld niet hadden meegedaan met de prijsvraag, omdat ze in de ochtend nog lagen te slapen. Dus ik heb even wat geregeld. Die zoete zusjes kleurboeken, die gaan we deze week nog een keer weggeven.
1: Oh, dat is leuk. Ja, ja. Ik mocht niet zeggen doeboek, want het is echt een kleurboek van de zoete zusjes.
0: Ja.
1: Dat is leuk om te winnen natuurlijk. Vlak voor schooltijd of gewoon tijdens de vakantie. Want het is voor heel veel kinderen ook nog vakantie.
0: Mm.
1: Maar je moet daar wel wat voor doen.
0: Ja, en dat is een prijsvraag goed beantwoorden. Daar zit een A, een B en een C antwoord bij. Maar ja, er is er maar eentje goed. Dus welke wordt het? Let goed op, want hier komt de prijsvraag van vandaag. Welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt? Dus nog een keer. Welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt? Wordt dat
1: A,
0: geel? Of wordt dat
1: B,
0: blauw? Of wordt dat
1: C,
0: oranje? Dus welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt?
1: Ja, volgens mij weet ik het wel. Maar ja, ik mag niet meedoen.
0: Nee.
1: Dus welke kleur krijg je als je rood en geel met elkaar mengt? Nou, daar kun je even over nadenken. Ik zou bijna zeggen, je kan het even gaan testen thuis. Als je kleurtjes hebt of verf. Maar ja, goed, dan wordt het ook een kliedebol. Als je het nou weet, speel dan mee via onze website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Daar zie je ook het plaatje van het kleurboek van de zoete zusjes. Of je doet mee via de app. We hebben ook een app van Hallo Kids Radio. En dan kun je even een berichtje typen of je spreekt het in. Ook dat is allemaal geldig om mee te kunnen doen aan die geheime 10:07 prijsvraag.

0: dagen op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
6: Jij een staartje met een krul.
7: Jij hebt anders ook je grotten.
6: Jij kunt knorren en

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Ja, en je hoort het al een beetje aan mijn stem. Maar we hebben een hele leuke crea-doe gehad. En dat betekent dat we allerlei leuke spelletjes hebben gedaan. In de jaarbeurs, dat deden we 3 dagen lang achter elkaar. Draaien het rad, we hebben de schmink geregeld. We hebben lekker gedanst op allerlei leuke liedjes. En nu zitten we gewoon op maandag weer in de studio. Alleen, nou denk je misschien wel, hè, maar wacht even. De ochtendshow, het is toch nog vakantie? Nou, dat zou kunnen kloppen. Want sommige kinderen hebben nog lekker vakantie. Vandaag en morgen, die moeten woensdag weer naar school. Maar we hadden op de beurs toch best wel veel kinderen gesproken die vandaag niet naar school, of wel naar school moeten. Dan zijn ze bijvoorbeeld morgen vrij, vandaag naar school en daarna woensdag weer verder. Ja, dat lijkt me ook wel gek. Dan heb je 2 weken vakantie gehad. Ga je 1 dagje naar school en dan ben je daarna weer vrij. Ja. Ja, maar dat mag naar school, natuurlijk school zelf kiezen. Want dit was de laatste vakantie voordat die hele grote vakantie begint. Die hele grote vakantie is natuurlijk de zomervakantie. Hoe kan het ook anders? En die duurt maar liefst 6 weken. Ja, dat is helemaal lang. Maar daar moeten we wel nog even een paar maandjes op wachten. Want die begint namelijk in de maand juli. Dat is de maand juli met een L. Niet te verwarren met de maand juni. Nee, want in de maand juni hebben we de langste dag van het jaar. Dat is altijd op 21 juni. En daarna worden de dagen weer korter. Terwijl als je nu naar buiten kijkt, ja, het was al hartstikke vroeg licht vandaag. En het wordt ook alweer lekker laat donker. Dus dat is fijn. Het enige wat niet zo fijn is, is het weer. Ja, want normaal gesproken als ik hier in de studio zit, dan kan ik vertellen, oh, het schijnt de zon mooi. Och, wat geweldig. En nu, ja, ziet het eruit alsof het elk moment kan gaan regenen. Dus ik hoop dat die zon vandaag nog terugkomt. Zou ik wel leuk vinden. Ja.

knuffel, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Dat was een Bibi, zwemmen in slijm op Hallo Kids Radio.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Arnold, jij zei, ik heb er wel eentje.
3: Ja, ik heb er wel eentje. Jij bent een beetje slecht bij stem nog door het hele weekend. Dus ik dacht, nou weet je wat, dat is een goede gelegenheid om deze maandagochtend mijn tip even te vertellen. En het goede nieuws is, je hebt er niet zo heel veel voor nodig. En het duurt ook niet zo heel lang.
0: Oh.
3: We gaan namelijk maken een kidsproof groenteomelet met ertjes en paprika.
0: Aha, ik vind het wel een gek idee hoor, om ertjes door een eitje heen te klutsen.
3: Waarom?
0: Nou, dat is niet iets wat ik normaal ook doe. Zeg maar.
3: Nee, maar nu wel. Want ik ga vertellen hoe we dit gaan doen. Wat heb je nodig voor één portie? Nou, dat is precies één ei. Een scheutje melk. Een stukje rode paprika.
0: Ja.
3: Twee eetlepels doppertjes. Dat mogen gewoon doppertjes uit de diepvries zijn bijvoorbeeld. En als je het lekker vindt, een beetje oregano. Een beetje Italiaans kruid. Olijfolie om in te bakken. En een paar plakjes avocado. Dat maakt het helemaal lekker en gezond. Nou, wat gaan we doen? We gaan dit natuurlijk bakken. Laat ik het zo zeggen. Je begint even met de paprika. Die moet in kleine blokjes gesneden worden.
0: Mm-hmm.
3: Kijk, kleine rode dobbelsteentjes. Die doe je in een kommetje. En dan doe je ook de dopertjes erbij. En de avocado die snij je vast in plakjes.
0: Ja.
3: Moet je goed opletten, want de avocado snijden is altijd een beetje lastig.
0: Ja, dat is een beetje glibberig. Ja.
3: Nou, dan neem je een ander kommetje. Daar klop je het ei in los. Even met een vork bijvoorbeeld. Even een beetje loskloppen. Doe je het scheutje melk bij. De kruiden. En eventueel voor de iets oudere kids nog wat peper en zout. En dan ga je in de pan een beetje olie verhitten.
0: Mm-hmm.
3: Je bakt de paprika blokjes ongeveer... wat is het? 2-3 minuten.
0: Mm-hmm.
3: Die haal je uit de pan, die doe je bij het eimengsel. En daar doe je ook de doppertjes bij. En dan ga je opnieuw wat olie verhitten in de pan. En dan doe je alles bij elkaar. En deksel de pan, ongeveer 5 minuten een beetje laten pruttelen.
0: Mm-hmm.
3: En dan is het een omelet. En die paprika die bak je vooraf al even extra, dat het gewoon lekker in het geheel past. Als de omelet klaar is, dan zie je in de pan gewoon een soort gele schijf liggen. Dat is je omelet, met dus die ertjes en de paprika. En die kun je in tweeën snijden, of in vieren, of nog kleiner. Je kan het oprollen. En wat helemaal leuk is, als je dat oprolt...
0: Ja.
3: Je hebt een prikkertje, dan leg je er even zo'n plakje avocado bovenop, prikkertje doorheen. En heb je een heerlijk, lekker, kleurrijk ontbijtje.
0: Nou, en het leuke is, als je nog een beetje ei over hebt, dit zou ook prima in je lunchtrommel kunnen voor school.
3: Ja, dat is zo. Dus niet alleen voor de ontbijt, maar dit kan ook heel goed voor de lunch. Dit kun je ook in de zomer heerlijk koud eten.
0: Mm.
3: Dus een ontbijttip met ei, melk, paprika, doppertjes en avocado.

0: liggen.
1: Dit liedje draaiden we speciaal voor Vera, want die is namelijk een hele grote fan van Suzanne en Freek.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ja, en dan is het nu tijd om een liedje te gaan draaien wat eigenlijk wel een beetje voor iedereen bedoeld is. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk een andere verjaardag.
3: Zeker. Gisteren hadden we Luc op de verjaardagskalender staan, 3 mei. Luc, alsnog van harte gefeliciteerd.
1: Mm-hmm.
3: Gisteren stonden wij op het Creadoe Lentefestival. Toen hebben wij gezongen voor een meisje die vandaag jarig is.
1: Ja,
3: een beetje zo kan dat natuurlijk ook. En ik ben nog even aan het kijken of er nog hele bekende mensen jarig zijn vandaag. Nou, ik zie wel heel veel bekende mensen, maar ik weet niet of we die nou per se kennen in Nederland.
1: Mm-hmm. Noem eens iemand.
3: Noem eens iemand. Pia Zadora. Nou ja, dat is een zangeres van dat liedje When the Rain Begins to Fall.
1: Oh ja, dat is meer jouw generatie inderdaad. Ja, en dat is natuurlijk wel een bekend iemand. Maar als je geen idee hebt, dan is het lastiger. Aan de andere kant, we zingen natuurlijk ook voor alle mensen die zich niet hebben opgegeven om in de verjaardagskalender van Hallo Kids Radio te staan. Hè? Dus dat moeten we natuurlijk wel doen. Zeg, dat betekent dat we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 4 mei. Met dit bekende liedje. En als je de tekst kent, mag je natuurlijk meezingen.

0: Dat waren de Sasha Boys op Hallo Kids Radio. Tijd om de prijsvraag nog even te gaan herhalen.
1: Ook dat is een hele goeie. Want deze week hebben we weer een hele stapel aan kleurboeken liggen van de Zoete Zusjes.
0: Ja, en die Zoete Zusjes zijn natuurlijk heel bekend met al die leesboeken die ze gemaakt hebben. Maar dit is het eerste kleurboek wat ze ooit gemaakt hebben. En wij hebben hem.
1: Ja, we hebben hem, maar niet lang meer. Want als het goed is, we hebben maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gaan we er deze week 5 opsturen.
0: Ja.
1: Nou, wil je nou zo'n kleurboek winnen van de Zoete Zusjes? Let dan goed op, want hier komt de prijsvraag van vandaag.
0: Oké, komt-ie. De vraag is, welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt? Dus nog een keer, welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt? Wordt dat
1: A,
0: de kleur geel? Of wordt dat
1: B,
0: de kleur blauw? Of wordt dat
1: C,
0: de kleur oranje? Nou,
1: dat is de vraag van vandaag. Dus wat krijg je als je de kleuren rood en geel met elkaar mengt?
0: Mm-hmm.
1: Nog één keer even de opties.
0: Oké, de optie A is de kleur geel. Optie B is de kleur blauw. Of optie C is de kleur oranje?
1: Nou, als je denkt dat weet ik, doe dan heel snel mee via onze website hallokidsradio.nl of via de gratis app. Is het A, is het B of is het C? En als je het nou goed hebt, dan kan het zijn dat je straks heel vroeg in de ochtend zo'n doelboek, kleurboek. De Zoete Zusjes. Ja. Dus ik zou meedoen. Heel veel succes.

0: Dat waren Samson en Marie hier op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Arnoud, wat is het thema van deze week?
2: Nou, het thema is getalletjes, oftewel cijfers. En dat kan alles zijn tussen de 1 en de 1 miljoen. Of ja, wat je maar wil. Nou ken ik een liedje van Frank Boeien, 1 miljoen sterren. Maar zover gaan we niet. We gaan naar 10.000, want daar is een liedje over gemaakt van K3. 10.000 luchtballonnen met ook een hele mooie tekst. Het liedje komt uit 2015. En nou, die laat ik graag aan je horen. Want ja, ook die staat in mijn platenkast natuurlijk. K3 met 10.000 luchtballonnen. Hoor je nu op Hallo Kids Radio.

Op, hallo Kids Radio. Ik heb een verzoekje van Sophie gekregen. Sophie, die hebben wij gisteren volgens mij ook gezien op de Creado. Tenminste, of dat was een andere Sophie. Dat kan ook wat. Ja, er zijn veel verschillende Sophies die luisteren naar Hallo Kids Radio. Maar deze Sophie wil graag een liedje horen van de musical Hans en Grietje. Het is alweer een wat oudere musical, maar daar zaten natuurlijk ook leuke liedjes in. En Hans en Grietje zingen het liedje Ga Je Mee. En die ga ik nu laten horen. Sophie, speciaal voor jou.

0: Shakira met Zoo op Hallo Kids Radio. Tijd voor die spannende muziek, want deze week maak je namelijk kans op een kleurboek van de Zoete Zusjes. En het leuke is, dat is een hartstikke nieuw kleurboek, ligt pas net in de winkel. En bij ons in de studio ligt hij dus ook nu op iemand te wachten die heeft meegedaan met de prijsvraag. Spannend. Eens even horen wie wij aan de telefoon gaan krijgen.
1: Met Stefan.
0: Hallo Stefan, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
1: Ja, er staan twee meiden naast me.
0: Aha, kijk eens aan. Zeg meiden, wat is jullie naam?
2: Lin en Vive.
0: Lin en Vive. En wie is er het oudste?
2: Lin.
0: Lin, hoeveel jaar ben jij?
2: Zes.
0: En Vive, hoeveel jaar ben jij dan?
2: Weet ik niet. Ik ben vier.
0: Vier? Ja, dat is toch een moeilijke vraag, hoe oud je bent. Ja, nee, tuurlijk. Maar oké, dus zes en vier. Lin en Vive, jullie zijn lekker aan het luisteren naar de radio. Zeg, ik was even benieuwd. Moeten jullie vandaag naar school?
2: Nee.
0: Zijn jullie vandaag nog vrij? En morgen ook dan?
2: Ja. Morgen gaan we naar school.
1: Op woensdag, hè?
0: Op woensdag. Oh ja, dat is bijna inderdaad. Ja, dan weet ik meteen even of we wel of niet het naar schoolalarm moeten laten horen zo meteen. Want voor jullie is dat dus niet nodig, want jullie zijn vandaag nog lekker vrij.

0: Maar ja, dan kan het zomaar zijn dat jullie op een vrije dag een hele leuke prijs gaan winnen. Want dat kleurboek van de Zoete Zusjes ligt hier in de studio. Lin en Vive, we gaan het zo doen. Ik ga de vraag nog een keer stellen. Mogen jullie in één keer samen het goede antwoord roepen? Let op, hè, komt ie. De vraag is namelijk, welke kleur krijg je als je geel en rood met elkaar mengt? Is dat A, de kleur geel, B, de kleur blauw of C, de kleur oranje? Wat is het?
1: C.
0: C, de kleur oranje hoor ik. Ja! Ja, de winnaarsmuziek is aangegaan. Lin en Vive, jullie hebben gewonnen! Zeg, Lin en Vive, dat kleurboek komt jullie kant op. Alleen, nou vroeg ik me wel even af, want kijk, het is één kleurboek. En jullie zijn met z'n tweeën. Hoe gaan jullie dat nou oplossen dan? Gaan jullie dan tegelijkertijd kleuren in hetzelfde boek?
1: Samen delen.
0: Samen delen, oh, dat vind ik lief. Ja, dat is het voordeel, hè? Dat je een kleurboek hebt met twee pagina's. Dan doe je hem openslaan. En dan kan de een op de ene kant kleuren en de ander op de andere kant. Heel goed gedaan. Ja. Nou, dan ga ik met papa regelen dat ik precies weet waar we het kleurboek naartoe moeten sturen. Wens ik jullie vandaag heel veel plezier nog met die lekkere vrije dag. En dan zeg ik alvast Lin en Vive, tot de volgende keer op de radio.
1: Doei.
0: Doei. Kijk eens aan, dat waren Lin en Vive op Hallo Kids Radio. Die gingen er vandoor met zo'n mooi kleurboek van de Zoete Zusjes.

Oké. Dan is het nu de hoogste tijd voor iets anders. Namelijk de bingo-molen van Kinderen voor Kinderen. Welk liedje gaan we horen? Nou ja, natuurlijk eentje van Kinderen voor Kinderen. Dat wisten we al. Maar ja, welke wordt het? Even kijken. 3, 2, 1. Oké. Oeh. Vandaag gaan we naar de lijst bovenin. Namelijk naar nummertje 4. En nummertje 4 is een liedje dat heet Raar maar Waar. Volgens mij is dat ooit een keer voor de kinderboekenweek gemaakt, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb wel het idee dat ik dit liedje ken. En dat zou zomaar kunnen dat jij dat ook hebt aan de andere kant van de radio. Dus we gaan luisteren naar Kinderen voor Kinderen, Raar maar Waar, nu op Hallo Kids Radio.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
3: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag maandag 4 mei. En dan had ik net al de winnaars Lynn en Viva aan de telefoon. Die gingen er vandoor met zo'n mooie kleurboek van de Zoete Zusjes. Maar ze zeiden nog iets anders belangrijks. Dat ze vandaag lekker vrij zijn. Dus ja, dat zette me wel even aan het denken voor het naar schoolalarm van zometeen. Want ja, ik ben eigenlijk op zoek naar kinderen die dan vandaag wel naar school moeten. Dus als je vandaag naar school moet, stuur even een berichtje via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want dan weet ik dat, want anders, ja, dan hoeven we het naar schoolalarm vandaag niet te laten horen als iedereen nog lekker vrij is natuurlijk. Dan kan je er misschien alleen maar van schrikken dat je denkt, huh, wat? Oh, nee, moet ik toch wel naar school? Nee, ja, ik denk dat vandaag de meeste scholen dicht zijn en morgen ook nog. En dat het dan op woensdag weer gaat beginnen. Maar is dat dus bij jou anders? Dan laat dat wel even weten, want dan kunnen we naar schoolalarm zometeen nog laten horen. Dat doen we namelijk altijd netjes om 7:45. En alleen niet in de vakantie, maar anders wel. Dus ja, dan is dat toch even handig om te weten. Zeg, ik heb ook ondertussen even gekeken naar het weer. Want ook dat is natuurlijk fijn om te weten. Hè? Wat gaat het vandaag worden? Nou, vorige week was het heel mooi weer. Was het heel warm weer ook. Nou ja, het wordt vandaag op zich niet koud. Maar er is wel regen voorspeld. Ja. Ja, dat is dan toch wel weer jammer, hè? Want het wordt toch zo hier in het zuiden zo 19 graden. In het noorden van Nederland ietsje kouder. Daar zit het op 16 graden. En er is wel regen voorspeld, maar dat komt pas 's middags. Dus als je vandaag nog iets lekker gaat doen en je gaat bijvoorbeeld, logeren. Of je gaat misschien wel naar de dierentuin of naar een attractiepark. Of je gaat ergens anders naartoe. Let dan dus op dat het vanmiddag kans heeft op regen. Maar in de ochtend blijft het nog droog. Maar die zonnebril, ja, die heb je volgens mij niet nodig hoor. Nee.

Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Ik had gevraagd, hè, goh, zijn er kinderen die toevallig vandaag naar school moeten? En tot nu toe krijg ik van bijna iedereen te horen dat ze vandaag nog lekker vrij zijn. Dus dat is mooi. Maar ik heb wel één berichtje binnengekregen waarvan ik dacht, oh ja, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat is namelijk van Max. Die zegt, ja, maar ja, ik ga niet meer naar school. Ik ga straks namelijk naar de dagbesteding. Dus ik ga rond 8:30 de deur uit. Ja, dus ja, hij zou het alarm wel weer dan willen horen. Maar hij zegt, ik gebruik het dus niet voor het naar school alarm. Maar om zo meteen naar de dagbesteding te gaan. Maar Max, nou zat ik even te denken. Hè, want iedereen die heeft dus lekker vandaag vrij. Dus als we nu een naar school alarm gaan laten horen, dan denkt straks iedereen per ongeluk dat ze misschien toch naar school moeten. Dus ik zat te denken, is er niet een ander geluidje of zo, wat we even aan kunnen zetten, dat we dat dan speciaal voor jou doen, dat je weet dat je bijna richting de dagbesteding gaat, want ja, over een kleine 10 minuten is het al 8:30. Ik zit even te denken, heb ik iets van een geluidje van een bel misschien? Dat zou ik denk ik wel hebben, een fietsbel. Ja, dat is toch een beetje gek, denk ik. Of wat hebben we nog meer? Of het toeter. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, toch? Ja. Oh, ik heb een idee. Ja. Max, ik heb een geluidje gevonden van een bel die jij vast en zeker wel kent. Want die bel hoor je eigenlijk bij de attractie Baron 1898. Dat is een achtbaan in de Efteling. Maar Max, dan doen we die nu even voor je laten horen. Speciaal hier op Hallo Kids Radio. Omdat jij zo meteen naar de dagbesteding gaat. Dus ik wens jou er alvast heel veel plezier bij. En dan is deze speciaal voor jou. Kijk. Nou, voor de zekerheid nog een keertje. Veel plezier, Max. Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

springen samen met Arie de Aap is natuurlijk altijd leuk. Lekker, vooral als je vakantie hebt. En nou is het vandaag zo'n dag dat de zon niet zo heel veel gaat schijnen. Sterker nog, vanmiddag wordt er zelfs regen voorspeld. Maar toch ook wel weer met tussen de 19 en 16 graden. En daarom had Timmy een berichtje gestuurd. Timmy had namelijk een bericht gestuurd. Die zegt, hoi DJ Mayoni, is het misschien een idee om jouw favoriete zomerliedje te draaien? Zodat die zon dan nog een beetje extra doorkomt. Speciaal dus voor mij, maar ook stiekem natuurlijk ook wel voor Timmy natuurlijk. Want ja, dat klopt. Ik heb één favoriet zomerliedje. Ja, die heeft eigenlijk niet echt in de top 40 gestaan. Maar is wel van een hele bekende artiest, namelijk Daddy Yankee. En dit liedje is alweer, wanneer was het? 2020 zoiets. Maar ja, ik word er altijd heel vrolijk van. Daddy Yankee met Bessa mee. Timmy, dankjewel dat je hem hebt aangevraagd. Want

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
2: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
4: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
4: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit zo zeggen. Vertel ik het samen.
1: Ja, kom op.
4: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
4: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
5: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
4: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
5: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
4: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
4: Nooit zag ik zo'n pijn.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik...

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat waren Bertus en Jaapie. En daarvoor hoorde je een verhaaltje van Sprookjesbosbewoners. Ja, en dit keer wel toevallig met een goed verhaaltje natuurlijk. Hè, over die grote rommelberg. Ja, en daar hebben ze natuurlijk niet alleen in het Sprookjesbos last van. Want af en toe zal het vast en zeker bij jou thuis ook wel één grote rommel zijn. Misschien wel in je slaapkamer of ergens anders. Nou, dan is de vakantie daar natuurlijk altijd perfect voor om dat op te ruimen. En bij de meesten is het vandaag nog vakantie en morgen ook. Dus nou ja, misschien al doe je vandaag maar een klein half uurtje wat opruimen. Het is altijd fijner dan in een grote reuze rommelberg te wonen, toch?

Dat was Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Ik heb een leuk berichtje binnengekregen van Bas. En dat is niet alleen een berichtje wat hij getypt heeft via de Hallo Kids Radio telefoon. Er zit zelfs ook een foto bij. Want Bas die heeft namelijk een foto gestuurd van zijn konijn Coco. Een beetje wit en een beetje bruin. En daarom zou hij graag een liedje willen horen van Ernst, Bobby en de rest. Die hebben namelijk een liedje gemaakt over een konijn. En nou ja, dat konijn heet in het liedje geen Coco. Maar het gaat wel over mijn konijn. En Bas die zegt, ja, zou ik wel leuk vinden. Want dan kan ik lekker meezingen op dat liedje. En dan kan Coco misschien ook een klein beetje mee wiebelen. Nou, Bas, speciaal voor jou en konijntje Coco. Dit zijn Ernst en Bobby.

Dat was Meadow. En ja, ze heeft op social media al laten weten dat ze weer bezig is met nieuwe muziek. Dus daar moeten we nog even op wachten. Waar je niet meer op hoeft te wachten, is zometeen het peuteruurtje. Staat namelijk op het punt om te gaan beginnen met heel veel muziek voor de allerkleinste. Altijd leuk natuurlijk om lekker naar te gaan luisteren. En daarna weer de muziek zoals je gewend bent, hè, met ook dus af en toe een top 40 hit voor de papa's en de mama's. Nou, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met je lekkere vrije dag op maandag. En morgen dan ook nog een vrij dagje en dan met z'n allen weer naar school. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op maandag en hopelijk tot morgen. Want dan zijn we er weer met een spiksplinternieuwe ochtendshow. Met, nou ja, niet alleen een leuke ontbijttip en sprookjesboom, maar ook natuurlijk weer met die hele leuke prijs. De kleurboeken van de Zoete Zusjes liggen hier in een stapeltje op de studiotafel. Want de hele week geven ze nog weg. Dus morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor nu veel plezier en wie weet tot morgen.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar word

0: het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, er komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?
2: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.

0: allemaal, ik ben Fien.
1: En ik ben Teun. En onze leuke liedjes hoor je...
0: in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik heb er zin in, Fien.
0: Ik ook, Teun.

Oh,

0: Er was eens. Boezel en Pip weten vandaag niet wat ze willen gaan doen. Alles is saai en niks is leuk. Wat moet je nou met zo'n dag?
1: Misschien moeten we gaan lezen.
2: Zo saai. Ik heb geen zin om te lezen hoor, Pip.
1: Zal ik dan maar aan jou voorlezen, Woezel? Dit vind je misschien wel leuk. Er was eens een prinses en ze woonde in een groot kasteel met heel veel bloemen eromheen.
3: En een draak?
1: Nee, geen draak. Want ze
3: was er dan wel een boze wolf? En hoeveel ridders?
1: In dit verhaal zitten geen ridders en wolven en zo, Woezel. En al helemaal geen draak. Er was in dit verhaal eens een prinses en die zat in de toren opgesloten.
3: Waarom? Het is super zielig dat ze alleen is, Pip.
1: Omdat dat niet in het boek staat. In het boek staat een plaatje van een prinses. En ze is alleen. Kijk!
3: Oh, wat een stom verhaal. En ook al zo saai. Ik verveel me nu alweer, Pip.
1: Daar kan ik niks aan doen, Woezel. Zo is het verhaal in dit boek. Ik verzin het niet, hoor. Kijk, en de toren had allemaal scherpe struiken eromheen. En er waren prinsen, maar die konden er niet bij om haar te redden. En ze probeerde haar haren heel lang te laten groeien, maar dat lukte niet. En ze probeerde met de vogels te praten. En die probeerde haar op te tillen van het dak. Maar ze waren niet sterk genoeg. In de winter lag er sneeuw. Een hele dikke laag. Maar toch durfde ze niet te springen.
3: Hé, je springt toch niet zomaar naar beneden? Het is zielig en saai, Pip.
1: Oh,
3: nou, en toen?
1: Het boek is op, Woezel. De blaadjes zijn kwijt.
3: Maar de prinses is nog steeds opgesloten.
1: Tja, meer is er niet.
3: Maar we kunnen haar toch niet daar laten zitten, Pip? Iemand moet haar redden.
1: Maar er is niets meer in het boek, Woezel.
3: Hé. Hier. We gaan de prinses redden, Pip. Maak jij tekeningen? Oké. De prinses ging eerst even heel veel staart eten. En ze had in de toren natuurlijk heel veel speelgoed. Maar omdat ze toch wel eens met vriendjes wilde spelen, riep ze heel hard uit de toren.
4: Help! Help! Wie komt er met me spelen?
3: Eerst kwamen Woezel en Pip om te spelen. Maar die konden er niet in. Want de toren was te hoog en er waren prikstruiken. En ook toen Buurpoes erbij kwam en ze met Molletje allemaal op elkaar klommen, konden ze er nog steeds niet bij. Dus...
5: Ja, maar wie gaat de prinses dan redden?
3: Ja,
5: Kan het ook nu met een draak?
3: Ja, met een draak kan alles. Maar mag dat dan?
5: Ja, nou natuurlijk. Het is ons verhaal. Wij tekenen het boek af.
3: Oh, nou, dan weet ik het wel hoor. Toen kwam er een hele grote woezeldraak. En die hapte het puntje van de toren af. En toen sprong de prinses op zijn rug. En kon ze naar beneden.
1: Ja, en ze had voor altijd vriendjes.
3: En ze leefde nog lang en gelukkig in de tovertuin.
0: Lezen saai? Nee, lezen is leuk. Als je leest, kan er van alles gebeuren en kun je er van alles bij bedenken. Lezen kun je zelf. Lees maar mee. Er was eens...
6: Puzzle!

0: Radio. Jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.
1: Lekker. Pasta schoka. Heel goed. En een beetje honing.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Tijd om in te stappen. Want de bus gaat zo rijden.

Hallo lieve luisteraars, ik ben mama Thee. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met mijn bekende liedjes. Zingen jullie mee?

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Welkom op onze boerderij. We zijn zo blij dat je er bent en we zo lang op je gewacht.
2: Kom jij het leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe zeg. Even rusten. Niks? Wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij! Neem me mee! Help! Help! Mama! Ik ben bang!
1: Meneer de Reus, hebt u Roodkapje gezien?
4: Nee, en ik ben zo bang!
5: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt! Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zou verdwijnen.
5: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
5: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks overkomen is.
3: Als je me nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
5: De heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
6: Mama! Nee, ik ben bang!
1: Arme Benjamin, kom, ik breng je wel naar huis. Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op. Waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
7: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
7: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
7: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
7: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: voor Perla Musica.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim.
1: Tantedag. Het is weer heerlijk morgen in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker te dollen en te rollen. Het is maar goed dat de wijze varen er is.
2: Wat is het toch heerlijk om lekker niks te doen, hè Pip?
3: Niks doen? Hondjes toch, zijn jullie vergeten dat het vandaag een hele belangrijke dag is?
2: Huh? Wat bedoelt u, wijze vader?
3: Het is vandaag tantedag.
2: Oh, het is vandaag tantedag, Pip.
4: Ja, tantedag, yippie. Dan gaat tante vast iets heel leuks voor ons doen.
3: Ho, ho, ho, jongens. Tante Perenboom doet al meer dan genoeg voor jullie. Op tantedag is de bedoeling dat jullie iets voor tante doen.
2: Oh, ja. Tante is altijd heel lief voor ons.
3: Precies. Dus jullie moeten haar een beetje verwennen vandaag. Waarom maken jullie niet eens een lekkere taart voor tante?
2: Ja, wijze varen. Wij kunnen toch geen taart maken? Dat kan alleen tante.
4: Nou, Woezel. Ik kan best een taart maken. En misschien nog wel lekkerder dan tante's perentaart.
2: Jij? Ja hoor.
4: Ik ja.
3: Geweldig, Pip. Woezel, jij gaat helpen. Mm-hmm. En begin maar gelijk, dan hebben we straks een hele leuke tantedag.
4: We gaan al. Kom, Woezel. We gaan aan de slag.
2: Oké, Pip. Hoe gaan we beginnen?
4: Nou, tante zegt altijd iets van eerst bloem en boter.
2: Bloemen en wat?
4: Ja, bloemen en
2: potjes. Ja, natuurlijk. Dat is lekker in een taart. Yummy, ik ga gelijk zoeken. Tot zo. Die stond wel het mooie struikje, weet je wel?
4: Ja. Nou, dat ziet er heel lekker uit, Woezel. Vooral die botjes.
2: Ja, maar bij tante is het nog wat meer aan elkaar geplakt.
4: Oh, dat is echt heel makkelijk.
2: Oh?
4: Weet je wel, als we een kasteel maken met van dat natte zand, dat plakt goed.
2: Oh, wat goed, Pip. Jij weet echt hoe je een taart moet maken. Ik ga wel even wat nat zand uit de zandbak halen. Hoi, tante. Dag, tante.
5: Wat zijn ze allemaal aan het doen, wijze varen?
3: Nou, tante.
2: Opzij, opzij. Hier komt de allerlekkerste taart van de hele wereld. Helemaal gemaakt door Woezel en Pip. Voor tante Perenboom en iedereen. Want het is vandaag tantedag!
5: Ach nee zeg. Zo. Hebben jullie een taart voor mij gemaakt? Voor tantedag? Ik dacht eigenlijk dat jullie dat vergeten waren.
2: Natuurlijk niet. Tantedag is heel speciaal.
4: Kom Woezel, we geven iedereen een lekker stuk.
5: Jongens, die taart ziet er veel te mooi uit om op te eten, hoor. Die wil ik bewaren. Ja, ja, het is zo'n mooi cadeau.
3: Ja, mooi.
2: Maar dan hebben we geen taart.
5: Nou, jullie raden nooit wat ik vanmorgen gebakken heb. Ja, nou komt dat even goed uit, zeg. Wat een fijne tantedag. Heel fijn. Dank je wel, iedereen.
2: Oh,
1: nou, dat kwam inderdaad goed uit. Zo heeft iedereen een heerlijke tantedag. Of zullen we het voortaan maar taartendag noemen?

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Kids Radio is de leukste kidsradio van de hele wereld. Groetjes van Senna.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje grommen in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wauw! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Verse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stom. Jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
3: Wat ongezellig.
4: Bevalt me uitstekend.
3: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
4: Nee.
3: Neem nou een koekje.
4: Nee.
3: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
4: Dopjes en dapjes?
3: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
4: Huh?
3: Over je geheime schat.
4: Mijn schat?
3: Wow, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
3: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
3: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak, sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
4: Sorry, welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
3: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
4: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
4: Hier.
1: Netjes.
4: Wil je een koekje?
3: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
3: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
4: Doe alsof je thuis bent.
3: Echt waar?
1: Ho, ho, ho. Dat is heel onbeleefd.
3: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
2: Hoe gaat het daar?
3: Het is heel gezellig.
2: Weet je de verstopplaats van de schat?
3: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
2: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
3: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
2: Ach.
3: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
0: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Sonisch. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Jongens, jongens, meisjes. Vrolijke muziek.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
6: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo! We zien we maar eens.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
1: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja.
3: De wereld van Studio 100. Tik, tik.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hey leidjes, hier spreekt brandweerman Bill. Altijd paraat. Vandaag ga ik mijn vrienden Samson en Marie helpen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hoi, ik ben Jelina en ik luister altijd naar jullie kidsradio liedjes. De groetjes van mij, doei.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.

0: leven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni. Elke

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, Israël. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op. Groetjes van Ameline. Doei!

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei.
1: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij. Van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: Kopen op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dankjewel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maar, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend ervan doorging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
5: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten.

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijd op moeten wachten?
1: Laten we hem lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Jippie!
4: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
1: Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het net daar zien.
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Kwak. Moeder eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Jojojo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven, hé jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
3: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
4: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe het toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten.
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bouwtje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echte eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Oh, wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg.
6: Ga weg.
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
0: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
8: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
5: Maar natuurlijk ben je dat.
2: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
8: Bij jullie?
2: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
8: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
0: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leukste dagje uit beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ja, daar duizelig van.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
4: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, wolf!
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jiri, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
6: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel die moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf raaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
6: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
6: Daar is onze mama!
5: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op. In de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal. Alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam Moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet Moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder Geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder Geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De zeven geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Met Sophie, ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: We zijn er!

0: cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: wassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Nou, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
11: Hallo allemaal.
10: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.